ouder een helmje en zo tol al willen strengen. Hij ligt gewoon een vierlijke vrouw, vrienden kwijt, prachtig ging. Hij leeft aan een vierlijke vrouw, vrienden kwijt, prachtig ging. Zowel pracht, niet zorg, niet zilker, zowel raak, wie veel, wie strenker. Ik heb zacht, een eet, niet vilke, als koninen, gwaar aan kinker. Ik heb zacht, een eet, niet vilke, als koninen, gwaar aan kinker.